0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: moet even bewegen. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Razo.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel, Radio Amsterdam Zuidoost.

0: Razul got the power.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: caso, for everyone, everywhere, every time.
1: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Yeah! Foutang. No, kom je alleen aan de foutang. Dat lukt me loopt straks aan zo te. Mi lobstrana me rogo mi monida me go spelenja. Eta

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

donder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
1: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
0: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
2: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
0: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
0: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.
1: Wat nou als alles het toe doet? Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg.

0: Hoffenkamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzeker, zegt correspondent Saskia Houtaar.
1: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
0: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
2: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
0: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Voor Amsterdam en omgeving, dit is Radio Zuidoost.

0: Girl, sing it with me like Razu got the power. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

We do this next one in the dark.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Finally.
1: Sí. Bien.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

de vijandlobby hebt aanstaan, luister je naar de radio. Nederland is een inlichtingendienst rijker. De Hitrecherche. Hun eerste actie was een inval in de Meesinger Hitfabriek van de stad Amsterdam. Want waar haalt vijandlobby haar muzikale hoogstandjes vandaan? Hoe komt het dat de meest exclusieve hits geboren worden bij Stadsradio vijandlobby Amsterdam? De speurneuzen van de Hitrecherche zullen het er maar druk mee krijgen. Want hier is immers de lanceerbasis van de multipopulaire muziek. De Hitrecherche bezorgen wij weer het nakijken met het nummer Lieve Schat van de formatie Final Step. Binnenkort ook hier verkrijgbaar met de complimenten van Umbrella Records. Jennifer Torja zingt vijandlobby's meezinger van...

0: dat de meest exclusieve hits geboren worden bij Stadsradio Vijalobby Amsterdam. De speurneuzen van de hitrecherche zullen het er alleen maar druk mee krijgen, want hier is de lanceerbasis van de multipopulaire muziek. De hitrecherche bezorgen wij weer het nakijken met het nummer Lieve Schat van de formatie Final Step, binnenkort verkrijgbaar met de complimenten van Umbrella Records. Jennifer Torja, song Vijalobby's, weesheer van deze week.
1: Luister je naar de radio, dan heb je Vijalobby opstaan.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.

odi mi de bar ala de arkimang ya fu unu programa jazo jaji drai vanaf a studio a mooi lekker energiek studio jazo na Radio Raso Groeneveen 94 ja dus je teka loko je sakana groen Gansenhoef. Ja, Gansenhoef. De teki ilet anusi. De wakapasi sa de winkeri. Ja toch, de shiwa zebrapad, de abra zebrapad. De shiwa soort inham, de waka langa langa. De te abra a fietspad. De luku. Je shiwa mooi spamblauw door. Dan gaan we mooi 94 snap nientapu. En dan dape na astidio fu. You Radio Raso. Odi. Alas manalon du. Ala de arkiman. Ten abra watras reftu. Radio Raso. Dan gaan we you programma. Unu programma. We ala programma. Jajidrai. U debakagiyu baya. Tena ini yu froisi baya, yu kukuru, yu baka gadri, yu balkon serefi, sabi omesma, etak da degwa nga vakansi, sabi tok, mana drape na den vakansi plek, drape na la balkonia, sabi tok, en de imgidens ma lati ook to a power, bika la balkonia, no, buon dir teka tjepai, inaf go inisaka. Asowetaking. Ja, en ook toen is massa parasi, is massa want chinfes piscina, mofodoro, pisa bakasi. Ook op iemand poti boxu na strati, hè? Iemand poti boxu vrevre na strati, of bagajari voor de achterburen. Dat de ook toe kan geniet, voeding tonen zo mopojaso na de speaker, de luidspeaker voor you. Radio Raso, te komiti uno te vijf uur, ule van 2 tot 5, dat u sabi, en dat u sabi, by the one, zeg, Gwent Archie. Dus dan, was het enkong. Asong de, asong is geen, egwe, ekong. Maar next te maken, dan gaat dat die awinti dat je zo lekker fris, mooi schiet weer, ja, mooi schiet weer, even gaat door zee. Heerlijk is het buiten. Ja, heerlijk voor toeven. En dan, dan word je aan de wakker. Ja, ik kom straks weer bij jullie terug om jullie te groeten. Momentje, alsjeblieft.

Ja, welkom, make you giving respect, ik kom make you giving na granny, bika na libi, na umasma, na de libi suma, li umasma, di potu na grondapu. Ya, on ano bon pretty you, ano bon pretty me, mana a mama, ya, di you kari mama, a mama di luku you. Ya, di gi you bobi, links and rex. Ya, na mama dati, ya, no, ko giving alle speki. Ja toch? En wist jouw vrouw, nog een nakken, liebing. Te kwam te pretty, te kwam te sprong, te kwam te kopje, wist de kring, wego was de eto al iets baka. Ja toch? Dat kom je tot rust. Te kwam sibi, jeep siba osso. Te kwam duur, te kwam stofzuiger, go doe aan sani. Want je pa vrouw voel de krosi. Is dat toch? Dan. Of je gaat doen, is dat toch? Is dat even een koffie drinken, even een thee drinken, even een gember, wat orchade? Kies zo wat raar, dan naar zuiver wang, dat ik een makons doen. Ma, een makons doen even. Ma, kons doen even, makons doen. Ja? Koos zet zani, ma. Is dat toch? Want, Dissi, aan de voelsang, hoe zit dat libi komen met makandra? Dus, ja? En dan neem ik gelijk gebruik van gelegenheid. Voor bar olie bij mijn bar olie. Ik hoorde de directeur Frits van Eyck. Drink of af you. Jawel. En verder, mijn collega Marilyn Nelom. Mijn collega's Marilyn Nelom. En ook toe Atrabrada Steven Biervliet. Steve Biervliet, biertje af you. Ja toch? Mijn bar olie Rumi Mendo. Alphonse, Fafiou, Brini Brada, Biggie Brada. Ja, Jetni Hoepel, Asogidi. Hij mag naam naar Jerewan Sanfi, maar Oude en Efoude, dat was je ook toe. Ja, en verder, Missa Instranang, Sandra Gulpen, uiteraard, mijn Brada, Michel Pokorni. Ja, en ook toe dan, Aladdin Brada en Assisa, voor mijn passie. Want de lai, aan de spot, boy, je tergo, even verdwaal, ja, bij je opnieuw wakker, om sabi. En dat is maar stand met taki, naar mijn eigen stand met taki. Ja, dus een. En ook doe mijn bar Odina, alle de overige programmamakers hier bij Radio Raso. Ja, want de programma lai, want er is te mijn artiden toe. Vooral te vrienden, ja. Vrienden, die is door rustig en dan gaan drie uur om maanden, boy. Ay man, dus eigenlijk in Afga de principe we go in rebel straten zo zijn dat. No, raso we poti feintjes te vredaneti. Dus je sabi, en alle dit programma ook toe. Zo lekker op mijn collega's ook, tik abraf mij later. Volgens mij is hij vandaag afwezig. Dus dan moet ik van waka, want toevallig kan ik niet doordraaien. Want mijn bitra business ook toe go city. Ja, en alle van metagi, missa Sandra Gulpen, broer Michel Pokorni, pico van waka. Jawel. En ook toen bij bar ook toen denk familie van mij, de tabraan gaan staan mij, moet ooit daar beren Engeldal, Ludek, Hoepel, Landveld, Vient, familie Heirat, familie Relom, familie Ramdas. Hallo, sabi, familie Ramdas. We hier aan het ook. Want u denk unu wana moksi. Mi ook toe dogla. Ja, sabi. Familie Lambrug, Aymaya, Marta Koenders. Dat is zo'n familie, mijn sabi. En niet te vergeten, mijn familie, de echte familie, de Marcolo. Ja, Marian Marcolo. Chalo. Ja, de Alamala. Ja, naar mijn familie. Linda Blue, mijn barrio Odi. Mijn barrio Mojit Odi, Linda Blue. Mevrouw Ingrid Pichotto in Suriname. Mevrouw Siglin Serp in Suriname. Mijn barrio allemaal op die schrijf ik toe, mevrouw Glione Linger en Basra Roy Linger. Brada jou. De demoro. Clyde. Mijn barrio op die brada Clyde. Brada jou. Rust en vrede. Banasi. Meneer Wim Riedewald. Ay, baya. De dragi, maar mij bij dat we ieder sinds, dagelijks groep dat we ieder sinds, aiwekowekong, milofoude. Ja toch, ga zo door, dagelijks groep dat we ieder sinds, is dat toch? Heel binnenkort dan, ja, dat kon er ook sabi. Ja, en uiteraard,
uiteraard. De allerlei biggies maar voor kraka is sewa. Met baden wat mooi, sweet audio, mooi, sweet audio, mooi, sweet audio, bij jou. Carlos Pinas, Danny Danitja, we baro mooi odi, ja, Sabi. En ook toe, uiteraard, hallo, hallo, hallo, hallo. Daar komt het, daar komt het, daar komt het. Hoi, Sabi, Sabi. We baro odi, Iwan Esseboom. Ja, als het goed is, dan heb ik straks een interview met deze goede man, Iwan Esseboom. En niet te vergeten, last but not least, mevrouw. En dan had Denise Anning. Denise. Ja, is mevrouw Denise. Efficiënt vrouw, joh. Die breek aan mijn gado. Efficiënt versie, vredeving. Maar hij had die. Boy. Echt, hij had die ching. Nou, oma voor lobby. Is dat niet toch? Denise menig, mevrouw Denise menig, mijn mit naar oma die zei, en dat ik, boy, altijd bevredigd benaderen. Maar nu met je dat die, dat is zo'n lobbyetje in je. Ja? En dan maak je mijn naar mevrouw Denise menig, oma, sabi, oma naar de, tomorrow bigimati. Ja? Dat bigimati schreef. En mijn oma niet maar bemoei. Dus mijn naar mevrouw Denise menig. En dat uiteraard met bar olie toe, met bar olie ook toe. Ossosee. Hallo, hallo, hallo. Thuisfront, met barua olie. Ja. Ik begin bij Coco. Ja, Coco, my boy. Jawel, ik kom je straks halen, ja. Papa komt je straks halen, Coco. Imsabi. En dan met bar ook toe olie. Christine chocolaat, met bar olie. Shikima chocolaat, met bar olie. Dai. Na oorlog. Dejante chocolaat. Met barua odi ook toe. En ook toe een kweekje. Joya. Ik groet ook jou, ja? Oké. Okay. Zo lobby. En tot zo weer.

voor alle jarigen van deze dag. En zij die wat te vieren hebben, zij die iets gisteren gevierd hebben, de afgelopen week iets gevierd hebben, de komende week iets te doen hebben, te vieren hebben, dit is speciaal voor u.

Jawel, jawel, daarom ben ik gek op jou. De manier hoe je loopt en hoe je lacht. Ja, daarom ben ik ook helemaal gek op jou. Mami, mami, mami, mami. Jawel. Apokusat, draai zo net. Boy. Hey, taki, umsabi, umsabi. En ook toe de wang die de jaso...

Tejana zei, weet ik veel waar, is dat niet ook? Die UNO apokodisi ook toe op speciaal verzoek. Speciaal verzoek, hallo, speciaal verzoek. Ja, voor, die is aan de van, die is naar voor mevrouw Denise. Menig.

0: Jawel, far away, een speciaal verzoek voor, ja, mijn katak van, voor mevrouw Denise Menig. Want met hem ik overstaan, de dame die zei, ik dat hij, miwa wande waka, mijn spreek mij gewoon naar miwa wande waka, mijn waka naar de city, naar miwa wande waka. Mij heb wan boom fiti, ma wan boom kompe, en na mina inge waka, maar voor de rest, na miwa wang e waka. Ja, amo amisi di si no ap anhang fanodu anhang sel fanodu nem baka bika eng edu ensani na enfasi ya en dan wala mala abi le speki dati
1: efi ma fenu ambulo bitide te kalobi watamara.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden. Over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Elke dag is een nieuw begin. Elke dag is een nieuw begin. Je hebt inspiratie nodig om op gang te komen. Ja toch? Dat heb ik iemand in de is door even de is door niet. Hij zou maar doen in de IDC. Hij dat mogen doen, dat mogen doen. Een glimlach geeft jouw dag kleur. Een glimlach geeft jouw dag kleur. Dan moet je die ook de versie. Want dan is er een beetje een don. Ja toch? De don, de bonka konsu, toe drie konsu, abrai ede. Ya to de dina duro dape da tigi si sre baka de ka duro si baka mane ka wan chi smaila duro si e si fai de waka na fasigi u na mati boy mati na porto mati ipsabi mar dat no wanta ki dat mati na de mati de wel ya oprechte vriendschap vrolijk alles op etualisi. Oprechte, het wel is hij. Oprechte vriendschap, vrolijk, alles op. Sabi toch van de idee, ja, mati, sabat, aidi sami mati. Ja, maar mati, dus ik kan tak alles aanlanging. Ik kan vertrouwen. Ja toch? Maar aan de instromig, aan de toestroming. Me e vertrouw you, you e vertrouw me. Me tori na ga you tori, na me na ga you tori. Ja, unap noang een potel lekkers, hele lekkers erbij van Odu. Na me na ga you, u kapa manya, dan amanya, na manga je prata manya. Dat is a tori de.

Jawel, zo'n ding. De twijfel in alibi is een beetje, want alibi is revi, deze alibi is revi, ik heb mijn gado bij haar. Famo op zadee die stede, famo doe. Maar de twijfel in je alibi, want aboskopu sa papa toki tjakong na fesi, ja, dat na alles aan tak in een bar. Alles aan je, if je atja pokubung, dan tak alle tori, gigba in een systeem voor papa toki. Ja toch? Dus, if one lazy, jullie zap zijn moest doen. Is dat bij toch je brengen? Mijn gado bij broer Sammy doen. Van mijn pakken zijn dit aan. Mijn gado, hè? Pemo fijn aan je PDC. Saka kindi na grong. Saka kindi na grong. Dat je begi de bigi wan fi de grand wan fi. Mijn otegi suma je begi bika in one man na man feng. En in one man abe yeye sa e begi. Grabo? Dat je saka kindi. Ja, actie voor koni. Actie voor koni. Ja, voor a energie. Ja, zang je actie voor a begi. Ja, want nou een grote macht. Wan makti wan da lok to dape. Ja, mino egening. Je mino wan makti. Ja, na makti dape. Dan je sakakindi. Je pour ala de notificadoro. Mika universum et tek alasan op. Kan de son ting in a kis piki direct? No mandi. O kong. Son ting dan, je zet, ayo, e fulma al beter. Ma solisi dan, e wakti chinso, ma e kong. Bika a universum teke opkeba. Ja toch? Maar, you nom libe wang ya universum. A da you ook toe. Je moet ook een comité ook toe. Ja, want voor niks gaat de zon op. Nu weet man taki. Ja, because de jeeën zijn jouw acties refi. Ja, de grauw one, de biggie one. De schrijf sabi, hè. De schrijf sabi, taki, a no to de. Even een kisa piki. Ja, lek van met elkaar versiekbaar. Je atina moest brong. Je had in een moest brong even een kisapje zo wante. Bika, de grand ones revi, de schrift sabi, ja? Sayu, echa, nangayu. De schrift sabi, san defu do, nangayu. Ma, boom voor sani, we sukuwa oplossing. Dat we give up, una moest give up in alibi. Twijfel niet. Twijfel niet in het leven. Want je hebt maar één leven. En het leven is maar voor even. Want dat omsabi. Het leven is maar voor even. En dat wang libi nomo u alamala abi.

Winner. Winner, porning, no boom, ja? Is dat weet je toch? En no vergeti, no vergeti, lek van je lukken in buurman bakasé, zo buurvrouw en lukken in die view ook toe. Dus om sabi, om nek ufalk. Van, hé, nee hoor, dan is je dat mee lukken. Ja toch? Je lukken in die buurman, maar dat buurvrouw, de bakagarden en lukken die view ook toe. Dus om sabi, dat in hem denk je dat hij, hallo, hi, als dat naar twee richting, ik ga twee richting. En dan mijn bar odi, jani reizen, mijn bar jua odi. En Samantha Haas, mijn bar jua odi, Steve Biertje. Ay man, ay mijn dansie, mijn naam is mijn dansie man. Ik heb het gewoon met dansen, maar zo is maar voor Facebook gewoon kan je dat met dansen. Maar het overige volk, eigenlijk als je dat met dansen nog. Ay, maar ja. Asana, porne, baya, me baru alamalo, odi, 100%.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn, kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Ning por ning, hè? Takis masani, lukus masani, hallo, dat no etel moro, dat no damo do moro, baya ane damo do moro. Is dat bitte ook, want inaf tak tak tak tak san no mo gewoon. Il dat telefoon fi, hè? Nee, volvo, is dat bitte ook. Je volvo, zo volvo, wij moeten volvo. Jij moet niet meedoen. Je kijkt alleen maar en dan geniet je, maar doe niet mee. Anders ben je ook een van ze. Is dat bitte ook. Nogo takismasani, libi asma, libi mekasma lei en libi. Nogo oordeel over wantrouwen. Omdat minanga yu, ano agene, ano asma, a people, ano asma. Samus oordeel over wantrouwen. Want we zijn allemaal, komen we uit vlees en bloed. Ja, u allemaal aan meti. Dan ga broedu, na dat nek unu, dus unu no kan oordeel over wantrouwen. Want ik moet ook je sorry, te wat betrakot mi, samoshi, naar die broedu. Te wat betrakot je, sayoshi, naar die broedu yoshi. Tenminste, if dief je na la fender om op uit die, dan wantra san baka, maar dief mi na broedu. Dus, ga de potu na grond tapu, maar no potu unu, fu u fight un serefi, bika eng aba bigi makti dati, na eng bigi verantwoordu voor oordeel over wat libisme. Ja toch? Want uno libisme, uno ga oordeel over ons refi. Na masragade oordeel over ons refi, masragade oordeel over ons refi. Na eng. Dus no oordeel over no wang libi suma. Oké, dat eto wale isi na me kong na porneng. U artia poku boom. Me ka goi nu hersen. En am goi nu hersen wang. Amsadoru ati ook toe. En dat Amsadoru ati, dan ik go mee naar een blus omloop. Dus dan, la precifies king. Ja, ik teken tien zo. Ja, voor asingi disi porning. Doe er niet aan mee.

Ya Archimang, ya Archimang, Udena Sandbaka, Udena Sandbaka. Ja, we follow safe chat ook, hè? Dat u de bezig, noemen, dan gaan we los, tweet, pokoe, unu. Mekka, unu, want dan is ook toe, met die, unu.

uiteraard kijk ook richting Rotterdam. Mevrouw Henna Meina. Oh, wat had u een leuke feest afgelopen zaterdag. Ai man, alles aan go naar Fassi, alles aan wakka naar Fassi. No man, jugu jugu no beje. Alles aan wakka lekfa moest men go. En afwees me schwitty. Daarom noem je dus mijn dag, jong. Hey boy. Zang. Ai man, het was leuk, het was goed, het was goed. Ja, mevrouw Meinas, Henna Meinas, het was goed. Ja, je had een heel leuke feest. Ja, ik zou zeggen, morgen weer.

En ook alle luisteraars, alle Arkimang, voor jou Radio Razo, dan gaan we programma Jaji Draai elke maandag van 2 tot met 5 uur hier te beluisteren. Groeneveen 94, je zakt naar Gansenhoef, of tenminste, apres al elkaar Gansenhoef, want Groeneveen 94 hoort ook tot Gansenhoef. Milobunu, uta arti baya, we gaan langa tanga.

hallo, hallo, hallo, jij daar thuis, hallo, doe rustig aan, hallo, nog een brokken, osso, hallo, osso, aan de

Samantha, Samantha, Samantha, doe rustig. Abuko, midribuse, abuko, midribusi, na yunama. Abuko, midribuse. Mevrouw Henna, ook voor jou, doe rustig. Koi, pa yunama. Hey, hey, koi, pa yunama. Hoofd, tolang, kutengulang. Koi, pa yunama. Abuko, 17, kantantia, bozek.

0: Odi, Odi, Odi, Odi.
1: Hi, Odi, Odi, Odi, Odi.
0: Jawel, Artimang op de valreep, Ion Esseboom aan de lijn even. En dan, Ion, Feigo, Feigo. Oké, maar in de operatie wat een geluid in vervorm. Ja. Momentje even, momentje.
1: Ja, Feigo, nou even.
0: Even, I want you to hear Eva.
1: Yeah. Yeah.
2: Makuyamba. Makuyamba.

0: Yes, I will.
1: Yeah.
0: I will.
1: I will.
0: Helemaal. Archie man, excuses even, want ik kreeg een telefoontje. Daartussen. Ik kreeg een telefoontje daartussen en ze hebben het ook. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En zo ook door, maar het is me weer no. Dus maar we gaan door, Jezus. Dus dan een telefoontje voor Assami behandel even, want het was toch even dringend. Maar ja, een gedane zaak nemen geen keer. Want mijn man gaat op en dan bloot 20 uur in de man over naar Malibibaka. Ja, dus een Iwan Esseboom aan de lijn. Ik hoor van jullie optreden, dat jullie gaan optreden. Wie gaat eigenlijk optreden? Is het een Essa en Friends of is het een...
1: Nee, geen Essa en Friends. Ik denk dat de eerste... we gaan onder de naam van Sun Master. Ja. En waarom? Omdat we ook dat gaan sluiten. Zijn we toch wel sluiten? Nee, aan dat Sun Master. Want ik denk dat die Sun Master naar drie mannen moet over.
0: Ja.
1: De rest van de man wil dat de bonus toe is dat het ook.
0: Ja.
1: Ik heb drie man daar en dan met dat je aan. En oké, over de zo'n man die een idee is bij de gitarist.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat je een idee aan kan doen wat afsluit, fan master, wat sluiting en dat ik alle de smartanie voor alle de ting voor die dingen ondersteunen en kon te, is dat het ook?
0: Ja, ja.
1: Maar, dat is even dat nou, je nou met je mee. Dus, je is daar een idee komen, moet ik je ook te komen. Ik heb het niet
0: gezien. Oké.
1: Dan ben ik even ongeveer toe. En dan, ja. En het is wel zo, als je een idee eigenlijk dan wil, je wil liever een idee, maar ja, als je het er maar dat nou, je is immers goed door, want... Is dat het ook?
0: Ja, klopt.
1: Je is in Zetasang is goed door.
0: Ik ben ook echt mijn fascie.
1: Jullie allemaal ook tot dat jongen toch hoe zit dat aan? Dus dan met dat nou kun je dan met dat nou en alleen maar bij wanneer dat nou zo is nou een boel idee zo voor de was aan. Dus Sun Master was een is en blijft een begrip in
0: Nederland,
1: in de Belmar, is dat wie? Ook toen we de eerste man zijn plein naar Kwaku, ook toe. Dat kwam ook bij de select vader, dat kwam ook bij de kwakkoe schrijfie. Is dat niet al?
0: Je schrijft het naar die tentipoti.
1: Ja, is dat niet. Dus, dat is oké. Dat wordt doen zo. Dus dat is zo, wat doen. Dus dat is niet. Dus ik kom aan te trammen. En oké, Sammy Blake ook toe. Zijn de man staan op plein aan mij. Zijn jongens staan wakker naar een filmmaster. Dus eigenlijk zijn baby's van de filmmasters.
0: Oké.
1: Okay. De meeste de Pokémon zijn Pokémon zo play dan aan mij. Is dat
0: niet?
1: Ja. Zijn baby's zijn ook werken, zo op zijn ding. Is dat niet? Op de man. En dan de man tang door in een Pokémon te maken op beginnen. En dan geef de man om eer toe dat je hem op play.
0: Oké. Nee, allemaal mooi. Maar een zang de luisteraars kan verwachten voor jou en Otting Asane Orpersis en P, Penem Kong en Omelezi, de Walezi, Tulezi, Drelezi, Volezi, Omelezi Asane Ori.
1: De woorden zijn no, de woorden naar Kwaku, laatste zondag, de 2 augustus. Dat is laatste zondag dat we naar Kwaku. Grote podium. Ik heb
0: je afsluit
1: Kwaku af.
0: Oké, afsluiting. Archie, maar hoe Archie, een afsluiting van Kwaku, een festival 2026, zondag 2 augustus. Ja, de filmmaster. Ja, want de filmmaster gaat zelf ook een afsluiten, ja, of stoppen om te bestaan. Ja, want in de huidige vorm wat ze nu zijn, dan missen ze heel wat mannen. En dan is het een doel zinloos om dan verder te gaan als filmmaster.
1: Dus dan is dat op de einde. En dan, oké, dat was dat je omschrijft op mijn band, Essa en Friends. En zo, Gerald Abdesan en doe dus dan. Dan omschrijft, dan kom bij in, dan dacht ik nou dan. We dacht dus maar tangen, grand tangen, voor ting. Een master thing, dat ben gewoon ondersteuning, attractie en al dat.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat is zo planning.
0: Nee, maar ik ben over een uurtje daar.
1: Ja? Laat me even,
0: het is al zover.
1: Ja.
2: Alles is goed.

0: Ja.
1: Ja.
0: Leg van betekent, ik baar de telefoontjes tegen even dringende zaken.
1: Ja, ja.
0: Ze hebben nog een spoedgeval en dan inbrengen van die in een organisatie, in alles maar. Ik ben er helemaal los op. Is dat niet nog? Veilig, maar dan. Is dat niet?
1: Ja, nee, niet verstaan. Niet verstaan, is dat.
0: Ja, ja, ja. Oké. Oké.
1: Dus dat is dan, ja, dat is dat ik eigenlijk dat we gaan doen. En ik hoop dat ik inderdaad zie, sorry, voor de vrienden, die zo samen die op de been eten, samen wat, ik zeg het gewoon. En dat is maar dat kon Grani, ook zeg het toch, samen met de Fossie, ik zeg het toch, ook toen de morgen toe, dat mensen rustig vrede allemaal. Sorry, dus wat zijn kan komen, zijn de. En de jongens aan de met de conscience, ik wou ook vast aan de hoogte. Sorry toch, en ja, ik denk dat het een geweldig concept zou zijn. Ja, ja, maar 100%.
0: Oké. Nee, Abong, een grand tangi, jammer dat hij na een. Dat hij kon op de val riep naar binnen.
1: Ja, op de val riep, ja, want ja. Het was een druk te kijken met val en dat jongen met woordafjes, die kon bakken en zo.
0: Ja, inderdaad.
1: Inderdaad. Dus hij heel jongen zijn, mijn man in de spreek af, jongen.
0: Ja, want die luisteraars waren op voorbereid, want ik heb je al eerder aangekondigd van dat ik een interview met je zou hebben om 3:00. Maar geef niet, dat is mijn jere justing. Dus dat is meisje ook dat nou mijn oordaspotu. Mijn oordaspotu, jullie oordaspotu, ja?
1: Nee, ik zie het niet. 100% de kiesie, de kiesa zijn zo,
0: Oké, okay, ja. En dus het is eigenlijk een uitzwaai filmmaster, want filmmaster houdt een op te bestaan. Yes. Weet je toch? Maar filmmaster gaat wel door in vele van onze harten.
1: Ja, toch.
0: Ja, pa. Oké, Iwan Essenboom, dan moet sluit af, ja, zo ook toe. Okay. Naar een filmmaster. En dan met mij naar jou, of met zonde.
1: Nee, met zonde, 100%. En alles maar, ja.
0: Oké. Je hebt ook de groeten van de directeur, hè?
1: Ja.
0: Je hebt de groeten van de directeur Frits van Eyck.
1: Oh, ja, dank je. De groeten terug.
0: Oké, hij heeft het gehoord. Oké, zo zullen we, ja?
1: Love you, man. Bye, city. Yes, bye.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen de speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.

0: In maat. Ja man, dit is Damaru en ook Tumi en Arki Radio Razo op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben...
1: Dit is Razo.
2: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 Kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
3: Out in the street, Razo sounds so sweet.
4: Razo, de multiculturele radio van Nederland. 105.2 via de Ether of de Razo's Amsterdam.
1: Dit is Razo.
2: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, Radio Amsterdam Zuidoost.

New at Amsterdam. Jawel. Weer een maandag. Man, heb je een topic? Heb je een request? Let us know. 020-737-1301. Hoe was jullie kwak hoe? Kwak jij? Kwak u? Yeah, let us know. Let me know. 020-737-1301. Was het duur? Was het normaal? Was het lekker? Was het vies? En wie gaat dit... Deze week was het, hè? Ja, deze week is de laatste week van Kwaku. Wie gaat er naartoe? Laat me weten, hè? Yes. Oké. Ze was gewoon een lekkere pokus. Je weet hoe het gaat, toch? Nu R Amsterdam, nu R radio. We beginnen met R&B. Old school R&B. There we go.

Nu er Amsterdam. Door die FTLC. Baby, baby, baby.

0: Ja, pull it back. Ja, je hoort het is Chingy. En nog iemand. Maar mensen, luister. Het is ongeveer nog een kwartier te gaan voor het eerste uurtje is voorbij. Bijna dan. Dus, laat me weten. Ga je naar Kwaku deze week? Laatste Kwaku? Bel me met 020-737-1301. Hebben we een topic erover of heb je eigen topic? Let us know. 020-737-1301. En we hebben in het huis, je weet zelf, man.
1: Tommy motherfucking Wheels. Dat is up.
0: Ja, mensen, je hoort deze man elke vrijdag. 5-7. Elke vrijdag is Tommy Wheels aan zet. Als ik vrij ben, dan ben ik daar ook natuurlijk. Jawel, man.
1: Yes.
0: Ja, man. Dus toch meteen, Juri. Nederlands. Nu hoor je Chingy. Pulling me back. Oh, no.

wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Luister elke dag naar op de 105.2 in de ether.
5: Dit is Razo.
4: De stem van Radio Amsterdam Zuidoost. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 105.2 Ether, 103.8 kabel. Radio Amsterdam Zuidoost.
6: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
7: Radio Razo for everyone, everywhere, every time.
8: Ladies and gentlemen, welcome to the New Era Radio by the

0: wel, je wel, je wel. Tune in. Live. Zelf te zien op Razo Radio.
1: Livestream. Live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the New Era Radio.

nu er Amsterdam. Yeah, boy. Tweede uurtje. Je weet zelf. Ja, Omo, ik heb gehoord van je, je heeft gebeld, Omo Clyde. Ja, zoals gewoon lekkere pokus gaan we draaien voor je. En jouw sisla horen, hè. Thank you, mama, zoiets. Bel nog een keer, want ik weet niet zeker. Volgens mij is die het wel. Gaat die toch voor je zitten? Als je niet belt, dan is die het gewoon. Yes? Ja, man. Zoals gewoon een lekkere pokus. En als je een topic hebt, een request. Let us know. 020-737-1301. 020-737-1301. Ja toch mensen, heb je een top, heb je een request, let us know. Zoals Kwaku en zo. Yeah. En trouwens, de reden dat Kwaku weggaat. Ze zeggen van, ja, de prijzen gaan omhoog en zo. Maar het is tutja mensen. Yeah. Voor de mensen die in de Bijlmer wonen. Jullie hebben wat gekregen in de post. Een paar jaartjes terug. Er stond erin geschreven. Dat er gebouwd zou... Ja, ze zouden bouwen op de Bijlmerpark. Dus Madela Park zou weggaan en huizen zouden ze zetten op die plek. Dus mensen, wat vinden jullie ervan? Let me know. Ja toch mensen. Hier komt hij dan. Sisla voor Omo Clyde. Thank you mama.

0: Ay, pa waka.
1: Papi.
0: Luister kennen, draai op papa touwtje jim nou.
1: Oké, hier. U belt op draai tijd, op want dan zou ik na deze komen.
0: Draai op papa touwtje voor gangster Jimmy.
1: Gangster, aboom.
0: Gangster, draai op gangster Jimmy, papa T.
1: Aboom, aboom, dan moet draai op ook wat.
0: Ay, draai op papa T, Jimmy, we're taki.
1: Yes, sir.
0: Ay.

0: wifey. Tegen de man, Jokalautje. Ja, man. Je weet zelf nog een kwartier te gaan en het is bijna tijd om te gaan. Want het is bijna 7 uur, mensen. 020-737-1301. 020-737-1301. We zijn er van 5 tot 7 elke maandag en elke vrijdag. Heb je een topic, heb je een request? Let us know. Ja, toch. Net hoorde je Jokalautje. En nu hoor je Buju Banton. Ja, man, mensen. Ze zijn er nog, ze zijn er nog. Dus, have fun.
1: Oscar.

0: Well, you are tuning live. Zelfs te zien op Razo Radio.
1: Livestream live op salto.nl.
2: Out in the street, Razo sounds so sweet.
3: Solange je de la misei, solange mi ga je ala dei, ik heb een tuintje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me en Arki, Radio Razo, op 105.2 FM. En if je dit op internet, razoamsterdam.nl. Ik ben Damaru.
2: In our hometown, Radio Razo wears the crown. Crown.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
5: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
4: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
0: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio. Hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
0: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brand weer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden.